0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, luchtvaartmaatschappij.

0: waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En ze moeten volledige informatie hebben.
1: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. De Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.
2: Dit is Joe E.

0: blik achter de schermen.
1: Ja, sorry, maar het is in onze studio gebeurd, beste vrienden. Langs alle kanten worden we veel te vroeg aangevallen. Aan mijn linkerkant word ik aangevallen door onze producer Sander, die de allereerste mandarijn van het seizoen 2026-2027
2: heeft ingebracht. En het is, moet je even bedelen, het is mijn allereerste. Ik vind ze lekker.
1: En aan de andere kant, beste vrienden, hebben onze Grim Vermeijeren, bij wie ik de allereerste Speculaas Sinterklaas van het seizoen heb ontdekt aan zijn koffie.
3: Dat is waar, maar een collega heeft daar gisteren mee getrakteerd.
1: Ah, oké, maar wat is dat nu allemaal Sinterklaas vooral?
4: Jongens, ik zal eens iets zeggen. Ik ben zaterdag naar de Albert Heijn gegaan. De witte chocolademannetjes stonden naar mij te roepen. Ik moest beide vingers in mijn oren stoppen. Ik zei, laat mij gerust, ik wil jullie nog niet kopen. De dochter was ook bij mij en ik wou het goede voorbeeld geven, want anders was ik wel overstag gegaan. Maar daarna, van de Albert Heijn, ging ik naar de Action. Daar was het helemaal flippen. Het hele najaarsseizoen lag daar kant en klaar door mekaar. Het ging van Sinterklaas naar Kerstmis, naar Halloween.
1: Kerstmis?
4: En ja! Maar echt heel kerstbomen, kerstversiering. Kersttassen. En zo dat je warme chocomelk mee kan maken. Zo kant en klaar. Ik zeg u, alleen de paaseitjes ontbraken.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
1: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
2: Hoe mag dit steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè?
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker. En dan krijg ik misschien centjes.
4: Haha, jij bent een slimme.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Nu ook in je Maxizo-winkel.
8: Hallo!
7: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
10: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.

0: Ben en Anke.
1: Hey beste vrienden, als je jarig bent vandaag, kan het spelletje bij jullie spelen. Als je jarig bent, Andy Peelman is jarig. De schoenenverkoper, ex-politieagent. Hoe oud zou die worden?
2: Denk 43.
1: Ik? Oh, heb je het gelezen? Of
2: nee,
1: wat,
2: dat wist ik.
1: 43.
2: Dat is een goede vriend. Nee, okay. Is niet waar. Maar ik heb het. Mensen die rondom mij jarig zijn, zo, mijn leeftijd, die onthoud ik.
1: Oké, okay, Yusu en Door, weet je nog van.
2: Oh ja, en 7 seconds away. Ja, ja. Goh. Zo, dat gaat zeker al een 60er zijn, of dus een 70er.
1: 67 ondertussen. Ah, ja. En dan twee echt wat oudere mensen. Julie Andrews, weet je nog?
2: Oh ja, Julie Andrews.
1: Mary Poppins in The Sound of Music.
2: Leeft hij nog?
1: Hij zou denken, die is al 120 jaar dood of
2: ja,
1: zo. Nee.
2: Dan gaat hij toch 93 zijn.
1: Is 91.
2: Ah, ja.
1: En dan voor jullie heel speciaal, haal de strijkers maar boven voor de verjaardag van de bekendste Nederlandse...
2: André Rieu.
1: André Rieu. Hoe oud wordt André vandaag?
2: 69.
3: Nee, hij doet 70, 74, 75.
2: Oh. Is die 75
1: al? Nee, die wordt 76, beste vrienden.
2: Oh, ja. Ah, wel, ik wil daar heel graag eens naartoe gaan.
1: Ben je nog nooit naartoe gegaan?
2: Maar mijn mama gaat elk jaar. En geen zever, daar zit van jong tot oud zit daar. Hè. Dat, ja, heel veel
1: dus,
2: dat is voor de jeugd ook, hè? Ja, echt wel.
1: Allee, vooruit. Nodig me uit als het zover is.

0: Zeg Anke, ik had het over André Drieu. Jij zei, ik wil er wel eens naartoe gaan. Maar wat blijkt nu? Tijdens de vorige plaat heeft onze goede vriend producer Sander net verteld dat hij eigenlijk de voorzitter van André Rieu fanclub Riemst is. Ja, dat hij al naar 100 concerten is gegaan van hem. Dat hij zelfs op dit moment een boxershort draagt met alleen maar het hoofd van André Rieu.
1: Laten zien.
0: 123 keer op. Nee, maar je bent...
2: Ja, maar dat is bij mij naast de deur. Hè. Dat is, iedereen gaat daar naartoe. Dat is een beetje kitsch, ja? Maar ook wel heel erg leuk.
0: Veel
2: zijn heel positief en dat is met veel show. En dan die muzikanten die doen dan van die shows. Dan komen er 3 operazangeressen zingen. Die hebben dan van die pakken aan en zo.
0: Ja, ja, ja,
2: het is een heel bijzondere ervaring.
0: Ik kan je enthousiasme niet onder stoel steken. Maar heel tof, heel fijn.
3: Dit is Joe

0: Een tip voor een safety first leven. In de online wereld van je kinderen, dat doen we een hele week al om 6:30. Vandaag is het thema cyberpesten. Je hoort daar altijd zoveel over dat het lijkt alsof je van zodra je je kind een gsm geeft, dat het hek van de dam is. En daarom hebben wij cyber-expert van MediaVista, Mathieu Verschragen, opgebeld. Goedemorgen, Mathieu.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Is dat echt, heb je daar cijfers van? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Gebeurt dat heel vaak, dat online pesten?
1: Ja, dat gebeurt echt immens vaak. Als ik workshops geef in het lager onderwijs, dan zien we het zelfs al opduiken in een derde leerjaar. Ja. En het is niet altijd de smartphone die de schuldige is. We zien ook spellenplatformen zoals Roblox, waar kinderen op actief zijn en waar ze toch wel soms heel hard zijn voor elkaar. Soms keer op keer, opnieuw, elke dag. En dat heeft toch wel een zware impact op kinderen. Maar ook in het secundair onderwijs blijft dat zich verder zetten.
0: Ja, ik kan me inbeelden dat er sommige kinderen dat thuis vertellen, anderen niet. Misschien schamen kinderen zich daar ook voor. Van hoe zou je kunnen herkennen als je voelt van er is iets met mijn kind, het wilt het niet vertellen. Hoe pak je zo'n gesprek aan of hoe kom je daarachter?
1: Het is heel belangrijk om als ouder niet de schuld bij het kind te leggen. Dus als er echt een meldcultuur is thuis, als je met je kind daar regelmatig over praat van en wat heb je vandaag gespeeld of ben je aan het chatten met iemand en is het leuk. Dus zowel de leuke dingen even bespreken als dan verder gaan van en wat scheelt er, want ik merk toch iets aan jou. Dus als je meer en meer praat over de dingen die goed gaan, dan gaat je kind waarschijnlijk ook sneller praten over de dingen die wel eens fout durven te lopen.
0: Dat vind ik echt al een toptip. Dus inderdaad, eerst casual zien dat je die band opbouwt en dan pas verder vragen durven stellen. Maar en dan, oké, je merkt je kind wordt gepest. Wat doe je dan?
1: Het hangt ervan af in welke context dat je kind gepest wordt. Is bijvoorbeeld een klasgenoot, dan zou je wel al eens de school kunnen contacteren om te melden dat zich afspeelt. Maar natuurlijk mogen we niet verwachten dat de school alles gaat oplossen. Want dat merken we wel vaker bij ouders. Dat ze denken, we gaan het melden omdat het over een klasgenoot gaat. En het zal daar wel opgelost worden. Dus is het nu in de sportclub, is het in een jeugdvereniging, meld het aan de verantwoordelijke daar. Maar dan kan je vooral blijven praten met je kind. Om te kijken hoe het evolueert. Samen misschien screenshots maken van als het gaat over chats op een groepje. Zodanig dat je toch wel wat bewijsmateriaal hebt. En als je contactgegevens hebt van andere ouders, is het natuurlijk ook fijn dat je hen inlicht en dat je vraagt van kijk, kunnen we hier samen iets aan doen?
0: Ja, oké, heel fijn. Hele fijne tips. Er is ook natuurlijk nog de slimmer online tool van Proximus, waar je al je vragen aan kan stellen. Allesoverpesten.be, ook een hele goede website waar je terecht kan. Dus Mathieu Verschragen, cyber-expert van MediaVista. Ja, heel erg fijn dat je aan de lijn wil komen. Maar ik hoop dat we je niet meer te veel moeten bellen. Ik hoop echt dat het ophoudt op een dag, dat cyberpesten.
1: Ik hoop het ook.
0: Dankjewel.
2: Het samen met Proximus voor je kids online even 7 fun maken als offline. Dat is slim. Proximus.

0: zijn we vandaag. 1 oktober, vrienden.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, weet je, het is heel bijzonder, maar ik zag dat plotseling in het lijstje staan. Het is CD Player Day.
2: Oh god.
0: Dus CD's. En ik dacht, och ja, vroeger was dat een dingetje. Maar nu hoorde ik een tijdje geleden, ik heb er een paar artikels over gelezen, dat de CD weer populair aan het worden is, de compact disc. Die verving vanaf de jaren 80 de klassieke vinylplaten. En vooral in de jaren 90, toen wij jong waren, was de CD zeer populair en luisterde bijna iedereen naar muziek op CD. Maar die CD maakt net als de vinylplaat een comeback in de Verenigde Staten. Werden in de eerste helft van dit jaar 16% meer CD's verkocht dan vorig jaar. En vooral, dat is het bijzondere, jongeren lijken opnieuw interesse te hebben in oudere muziek. 60% van de Amerikaanse Gen Z-luisteraars zegt vooral muziek uit de jaren 90 of de jaren 80 te luisteren. Dat vinden ze veel leuker dan de muziek die nu gemaakt wordt.
2: Welkom bij Joe, jongens.
0: Ja, van harte welkom. En het bijzondere is, ik heb nog kasten vol met CD's.
2: Oh, maar goed, je gaat indruk kunnen maken op je neven en nichtjes.
0: Dat is echt waar, ik heb echt nog massa's CD's. En de reden waarom ze dat tof vinden is het tastbare gevoel. Jongeren hebben dat niet gekend om iets vast te hebben waar muziek op staat. Ze zijn ook de streamingdiensten een beetje beu. Het is eigenlijk ook behoorlijk duur. En ze vinden die eindeloze digitale playlist en algoritmes die bepalen voor jou wat je moet luisteren niet tof. Ze willen zo'n schijfje in zo'n machine steken en zeggen, dat nummer wil ik nog eens horen. En dat duwen.
2: Oh, wauw.
0: Is dat toch?
2: Ja, maar ja, waarschijnlijk heb jij je cd's anders bewaard dan ik, Svenny Benny. Maar bij mij, ja, ik heb ook heel veel, laat ik het zeggen. Ik ga niet zeggen cd's, ik ga zeggen doosjes.
0: Doosjes en af en toe een schijf.
2: Nee, maar de verkeerde cd's en de verkeerde doosje. Of heel veel lege doosjes.
0: Ja.
2: Of kapotte cd's.
0: Maar daar zeg je zoiets. Wat je daar zegt is, maar ik heb mijn allereerste, ja, nu klink ik als een dinosaurus, maar het is weer hip, dus zie mij hier zitten. Je bent er stoer op. Ik kom uit de tijd, beste jonge mensen, dat mijn allereerste radioprogramma's waren met platen, maar vooral met cd's. En dan kreeg ik een bak met muziek van de muzieksamensteller. Die gaf ik aan de technicus en die zette cd's dan op. Dus ik deed dan teken, start dat liedje maar in. Dan had hij op 6 of 7 gedrukt, klaargezet en hij drukte op play. Maar weet je wat er toen soms gebeurde? Je moet even goed luisteren. Wat er toen soms gebeurde. Ik neem je terug naar de jaren 90, toen ik radio ben beginnen maken. Toen draaiden wij bijvoorbeeld heel vaak, ik zal maar iets zeggen, Technotronic, Pump Up The Jam. Dus ik doe teken naar de technicus. Hè, en stel je voor, jij bent de technicus. Oké, daar kom ik. Ik doe teken en dan begint dat. Goed, goedemorgen allemaal.
2: In de vibe.
0: Dit is Technotronic en Pump Up The Jam. Geniet ervan, fantastische muziek om mee wakker te worden.
3: Pump Up The Jam. Why your feet are stomping and the jam is pumping.
0: Crash op de CD, denk ik. Sorry.
3: A little more, get the party going.
0: Iets anders opzetten, wacht, iets anders opzetten. Of komt hij erdoor? Oh,

0: Ondernemerschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
3: Dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat,
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Mannekes,
6: Pompie.
5: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
6: Oh.
5: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
12: Alles is op.
11: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
12: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
15: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
16: Xina.
15: Xina, ja aan je dromen.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
19: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
20: Iedereen gelukkig.
19: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
19: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat al om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. De jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Beurissen van de overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten en ze moeten volledige informatie hebben.
3: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op

0: van de wereld.
1: Dat zijn jullie. Wij hebben de beste luisteraars van de wereld, want we hadden een oproep dinsdag. Niet zo'n makkelijke oproep. Het was wel een beetje moeilijk, een beetje emotioneel. En dan dachten we, we gaan het gewoon proberen. Lukt het niet, dan lukt het niet. En er waren zoveel leuke, nieuwe, oprechte reacties. Heel fijn daarvoor.
2: Het gaat over Marijke uit Beersen. Die had een oproep gedaan. Ze is een alleenstaande mama van twee dochters. En ze studeert verpleegkunde. Nu, een van die dochters heeft ADHD en autisme, kan niet naar school gaan, maar gaat elke vrijdag naar een zorgboerderij. Doet daar enorm veel deugd, maar nu kan de mama haar dochter niet meer brengen, omdat ze dus verpleegkunde studeert en stage heeft. En dan kan je gewoon, ja, je moet gewoon op je stageplek zijn om je diploma uiteindelijk te krijgen. Dus ze zocht iemand, een chauffeur, die de dochter eigenlijk wou brengen van Beersen naar Rijkenvorsel, elke vrijdagochtend brengen en halen. En er is zoveel reactie op gekomen. Een hele goede morgen, dag Marijke.
3: Goedemorgen.
2: Hey, zeg, hoe fijn is dat?
3: Ja, dat was echt. Ik had dat helemaal niet verwacht dat er zoveel mooie reacties gingen komen. Dus het was heel fijn om te merken dat er toch nog mensen zijn, ja, die willen helpen.
2: Die deugen, die het lief zijn, die heel veel goeds met jou voor hebben. Ondertussen hebben we ook Ellie aan de lijn. Ellie, hallo.
4: Goedemorgen.
2: Ellie, jij was een van de vele reageerders. Vertel eens, jij hoort dan die oproep op de radio om iemand te helpen en je dacht, hier moet ik opspringen.
4: Ja, het is een beetje als er iemand hulp nodig heeft en je weet dat je dat op die manier, eigenlijk op een heel gemakkelijke manier, iemand zijn leven toch wel makkelijker kan maken. Waarom dan niet?
2: Ja, want maar ja, het is
4: in de kleine dingen.
2: Maar dat is kei lief, maar wat doe je dan van werk? Kan je makkelijk, alleen want of dat is vrijdagochtend brengen en dan tegen de middag halen. Dat lukt met jouw job?
4: Ik werk als naaiopstelliste van thuis uit. Dus ik kan mijn agenda plannen met mijn klantjes en dan schuiven we een beetje zodat dat wel lukt. Dat is geen probleem.
2: Wauw. Ja, want je vindt het echt, want je stuurt ook, ik vind het de normaalste zaak van de wereld dat je iemand helpt.
1: Chic.
2: Ik vind, wauw, als wij nu allemaal zo zouden zijn, hoe leuk zou dat zijn. Maar je hebt al contact gehad met Marijke, hè?
4: We hebben elkaar een paar berichtjes gestuurd, ja. Dus we moeten nog verder afstemmen, hoe juist. En eens kennis maken met elkaar. Ik heb al een foto van ons gezin gestuurd, zodat ze weet wat voor mensen dat ze natuurlijk over de vloer krijgen, wie dat we een beetje zijn. Ja. Dus dat gaat goed komen, dat gaat lukken.
2: Ja, want je gaat nu op vakantie en daarna hebben jullie een date gepland om elkaar beter te leren kennen.
4: Ja. Dat is het plan.
2: Nou, hou ons op de hoogte, hè, van hoe dat het marcheert. En zeker als je dan de eerste keer de dochter gaat vervoeren.
1: Ja.
2: Ellie, laat het ons dan weten.
1: Dan gaan we afkomen. Dan moeten we blij zijn.
2: Dan zitten wij op de achterbank. Hè. Dan gaan wij mee. Gaan wij carpoolen bij mee.
4: We gaan een foto'tje maken en doorsturen.
1: Dat is heel goed.
2: Oh, we love you. Echt super fijn.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: luisteraars van Joe, het zwaar wat Sven en Anke zeggen, dat zijn echt de beste. Als je een probleem hebt, wij, of ja, onze luisteraars kunnen dat oplossen.
1: Ja,
0: hè?
1: Als je zit nu te luisteren en denkt, goh man, ik wil al zo graag een vrouw uit Thailand. Wij hebben daar contacten, hè.
0: Zeker.
1: Wij hebben daar ook luisteraars, we kunnen dat...
0: Sven heeft een rechtstreekse WhatsApp-groep met de ambassade.
1: Geregeld worden, hè.
0: En welke club in...
1: Zeg, maandag beginnen we, beste vrienden, aan onze Top 2000. En Stijn Baerts, die heeft advies voor ons.
2: De Top 2000.
3: Top 2000 stemadvies.
4: Hey Joe, ik ben Stijn Baerts. Mijn ultieme nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Living on My Own van Freddie Mercury. Ik vond dat als kind bangelijk, de muziek op zich. Maar ook het feit dat hij al overleden was toen die remix een hit was.
3: En wat zijn jouw favorieten voor de Top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
2: Dit is Joe.
3: Proximus presenteert...
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Ja, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
13: Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
15: Code Yellow!
16: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Oei, dan moet ik rap zijn.
16: Info op telenet.be.
18: Nu ook in je Maxizo winkel.
19: Hallo!
18: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
9: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de thee.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Sleep Life.
6: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Joe 80's en

0: kwamen hier twee heerschappen de studio binnengedwarreld. De ene zijn naam is Koen en de andere naam is Chris. En die hadden een soort van aankondiging, want ze wilden eens een keer een speciaal concertje doen. Ze hebben wel eens opgetreden in hun carrière, maar ze dachten, we doen dat eens in het Koning Boudewijn Stadion. En toen die mannen van Clouseau dat die zeiden, toen zei ik tegen hen, oké, en is dag 2 al gereserveerd? En hoe zit het met dag 3? En toen zeiden ze, Sven, goedemorgen Koen en Chris.
1: Hallo. Ja,
2: goedemorgen Sven.
1: Gentlemen.
0: Hey, fantastisch. Wat is er aan de hand, mannen? Koen, wat is er gebeurd?
2: Wat er gebeurd is, is een droom. Een half mirakeltje, denk ik. Enfin, volgens sommigen was het voorspelbaar, zoals ene Sven Ornelis. maar er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren. Op 45 minuten waren eigenlijk de twee... uitverkocht. Ik ben nog een beetje moe. En mijn gsm maakt lawaai. Excuses. Dus ja, wat er gebeurd is, is even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen, Sven.
0: Ja, dat is wel.
2: Zo snel, we zijn een beetje gepakt in snelheid, eerlijk gezegd. En niet alleen wij, ook de promotor van het concert. Amai, het ging zo snel, waanzin.
0: Ja, waanzin. 2, dat is dan 2. Maar nu komt nummer 3 er ook nog eens bij, Chris.
3: Ja, het is wat Koen net zegt, Sven. We waren echt gepakt op snelheid. En dan weet je van, oké, we zouden misschien een derde kunnen overwegen. Maar hoe kan dat? Is iedereen vrij? Kunnen we dat doen? Mogen we dat van stad Brussel? En ja, dat duurde even om dat allemaal uit te zoeken. En ze hebben dat gelukkig heel snel kunnen doen. Dus wij gaan op zaterdag 7 augustus... gaan wij gewoon een derde concert spelen in het Boudewijnstadion. Ik geloof het nauwelijks als ik het zelf zeg. Maar ja, dat is totaal ongelooflijk.
1: Ja, even een praktisch vraagje, hè? Want het is 4 en 6 augustus, 7 augustus. Wat vindt daar op 5 augustus plaats, dat dan niet de 5e is?
0: En de 8e?
1: Dat komt,
2: rustig,
1: hè?
2: Rustig voor iedereen. En zeker voor de zanger.
0: Ja.
1: Dagje ouder ook, ik snap het.
2: Hebben wij er al
0: wat
2: serieus wat werk op zitten.
0: Wanneer kunnen mensen tickets kopen? Vanaf wanneer kan dat?
2: Wel, wat wij iedereen aanraden is om zich te registreren op de wachtlijst.
0: Oké.
2: Want we hebben gisteren in de loop van de dag eigenlijk best veel berichten gekregen van mensen die zeiden, ja, ik kan om 10 uur 's ochtends niet aan de computer zitten. Of ik zat eraan, maar ik ben er niet bij geraakt. Dus we gaan twee dingen doen. Er is de wachtlijst en je kan dan vanaf volgende dinsdag, vanaf 12:30 in een soort pre-sale kan je via de wachtlijst dat ticket al bemachtigen.
0: Okay.
2: Als dat niet lukt, dan gaan we vanaf woensdag ook om 12:30, in de hoop dat tijdens de middagbreak van mensen valt. Hè. Vanaf 12:30 kan je woensdag ook een ticket kopen voor 7 augustus.
0: Oké, okay. Goed. Dan willen we eigenlijk nog één afspraak met jullie maken. Want natuurlijk komt er een 4e concert.
2: Sorry.
0: Maar ik heb het vorige keer goed voorspeld. Een 5e, dat weet ik niet. Ja, jullie zijn natuurlijk ook, Marc Clouseau, een 5e. Ja, sorry, dat gaat niet lukken. Maar een 4e, als jullie een 4e halen, dan gaan wij in de ochtend 4 uur lang Clouseau draaien. Als jullie een 4e halen, gaan wij 4 uur lang Clouseau draaien in de ochtend. Maar dan moeten we wel eens afkomen natuurlijk. Want dan is het wel, dan moeten we dan eens...
1: Wat vinden jullie van de oproep van Madame Zelda, Koen en Chris?
3: Ik vraag me op dit moment gewoon even af, hebben wij genoeg repertoire om 4 uur lang Clouseau te draaien?
1: Ja, maar we herhaling.
0: Och man, jullie concert zal vermoedelijk 4 uur duren daar in Koning Boudewijnstadion. Nee, goed. En we gaan wel zien hoe dit nu gaat lopen. Volgende week wensen we jullie superveel succes. Wij dachten, wat kunnen we nu nog eens doen? En we wilden iets live nog eens laten horen. Het was niet zo groot als het Koning Boudewijnstadion, maar ik wil niet dat je weggaat. Waar was dat precies, die fantastische live versie? Was dat op de Oude Markt in Leuven destijds? Klopt dat in mijn herinneringen of was dat iets anders?
2: Er zijn een paar versies van Wil Niet. Er is er eentje van op Live 91. Dat was dat niet in Gent, Witten in de Expo? Of dan is er nog eentje van het Sportpaleis.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik weet niet welke je gaat draaien.
0: Deze ga ik draaien. Nee, wacht, hè. Misschien met hem. Hoor je het?
2: Nee.
0: Piano zeer nadrukkelijk erbij. Enfin, maakt niet uit. Maakt niet uit. Het zou een goede voorlaatste kunnen zijn voor in het Koning Boudewijn Stadion.
2: We gaan dat noteren.
0: Noteren. Mannen, proficiat! 3 keer!
2: Dankjewel, vrienden.
1: Tot later.

0: Franke. Het cijfer van de dag.
1: Er komen heel veel reacties van mensen die het denken te weten. Vrouwen hebben het, sommige mannen hebben het. Nicky?
2: Het gemiddelde gewicht aan make-up dat een vrouw draagt in de jaren.
1: Gemiddelde gewicht van alle make-up die je draagt in de loop der jaren.
3: Maar dat is...
1: veel meer.
3: Per trimester.
1: Per trimester. Veronique?
4: Ik denk dat ik het weet. Ik denk dat het mijn chacos is. Maar als ik er veel uitpak, want die weegt meestal nog meer of 2,5 kilo. Maar ik denk dat het gemiddelde 2,5 zal zijn.
1: Zou dat kunnen zijn?
3: Het is een topantwoord. Iedereen stuurt dat. Ik ben meteen mijn eigen chacos aan het vasthouden.
1: Oh, wauw.
3: Maar weet je, ik ruim die elke dag op, hè, dat weet je. Hè.
1: Dus er zal veel lichter zijn bij jou, hè?
3: Ja, de 4 hè, die ik mee heb.
1: Heb je er 4 bij?
3: Ja, ik moest vanochtend veel gehaast. Ik had van alles mee.
1: Ja, voilà. Dat is zoals zoveel concerten gaat zo in een sportpaleis doen. Het derde is aangekondigd. Het vierde komt erbij. Anke, 4 chacosje mee. En Anke.
3: Ja.
1: Het is dat. Het is een chacosje.
3: Ja, dacht ik nu wel.
1: Maar het is nog niet afgelopen. Want we hebben zo meteen wel experts die daarover iets te zeggen hebben. Maar we zijn ook speciaal. Waar ben je daar omgegaan? Grim, ben jij daar omgegaan? Of Grim?
5: In de action
1: gegaan?
3: Oh nee. Hebben jullie een weegschaal mee?
1: Een weegschaal voor handtassen meegebracht. En we gaan eens kijken hoeveel kilo jij mee zult elke dag. Meer dan 2,4 kilo. Dat weet ik.
0: Deze week in Date Night.
3: S'nachts mogen ze me altijd wakker maken voor...
5: voor seks.
3: Ik dacht dat je nu een gerechtje ging zeggen.
0: Date Night. Best op date met topchef Marcello Ballardin.
6: Vrije dag vind ik fantastisch. Cappuccino's te maken, koesjes in zijn nek. De beste geur van de wereld, zo. De nek van Dominique. Zo.
3: Oh.

0: Ondernemerschap bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel. En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Het cijfer van de dag.
1: Ja, dames, ik weet niet of je de handtas wel eens een keer, de chacoche wel eens op de weegschaal hebt gezet, maar een gemiddelde vrouwenhandtas weegt dus zo'n 2,4 kilo. Het blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse vergelijkingssite beslist.nl, Anke. In de handtassen die ze onderzocht hebben bij heel veel dames, zaten vooral alledaagse spullen. Ja, je mag afvinken of je ze mee hebt. Sleutels, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja,
1: uiteraard. Een portefeuille.
2: Ik laat mij betalen, wat dacht jij?
1: Een telefoon, zakdoekjes, balpen, dat soort dingen. Maar sommige vrouwen sleepten heel wat meer mee. In de handtassen die ze vonden, zaten 32 verschillende dingen. Waaronder een tennisbal.
2: Ja,
1: een
2: tennisbal.
1: Dat snap jij?
2: Ik heb ook soms van die gekke dingen in mijn chacoche.
1: Een Barbie-pop.
2: Ja, van de kinderen waarschijnlijk. Hè.
1: Dat is dan ingeraakt.
2: Een kindtennis, of je hebt dat nodig voor in de droogtrommel. Ik snap dat dat in de handtas belandt.
1: Pepperspray, ja, dat is best wel een vrouw.
2: Nodig.
1: Begrijp, ja. Handboeien.
2: Heb ik ook altijd mee.
1: Nee.
2: Als Tom 's middags belt.
1: Nee, sommige vrouwen sleepten heel wat meer mee. In totaal, het waren vrouwen die boven de 9 kilo gingen.
2: Maar
1: met een chacoche.
2: Ja. Dan krakt dat ding toch door.
1: Ja, volgens ergonoom Jan Sekers van de KU Leuven kan een te zware handtas voor fysieke problemen zorgen, dames.
3: Handtassen die worden vaak aan één kant van het lichaam gedraaid. En dat is eigenlijk een beetje het probleem, dat je dan maar één helft van je lichaam gaat belasten. De schouder, u gaat uw houding een beetje aanpassen, waardoor de rug minder optimaal belast is. Maar ook zie je bijvoorbeeld polsklachten, en zeker als het gewoon een handtas is. Ja, dat hangt allemaal aan uw pols. Dus pols, arm, schouder, nekklachten zijn wel zo de typische. Dus, en zeker als het richting 10% van je lichaamsgewicht gaat, dat is eigenlijk zo'n beetje een regel dat wij toepassen bij schouder, handtassen, boekentassen. Maar natuurlijk, bij een handtas en een schoudertas ga je dat eigenlijk vaak maar aan één kant van het lichaam. En dus daar is die 10% mogelijk ook al een beetje te veel. En moet je daar echt systematisch onder zitten.
1: Oh, Anke, maar 10%, dan heb je al een probleem bij een chacoche van 4 kilo.
2: Heb ik niet.
1: Ja, maar we gaan straks meten. Els Keimeuren, dat is de hoofdredactrice van The Feeling, die kent dat fenomeen van de zware handtas maar al te goed.
4: Ik denk dat veel vrouwen het met mij eens zullen zijn. De grootte van je handtas is een beetje als de grootte van je kleerkast. Hoeveel plaats je ook hebt, ze raakt altijd vol. Dus mijn tip zou zijn, ga toch voor een van die toch wel nieuwere trends. En dat is een kleine handtas. Want minder plek betekent dat je minder meeneemt. En eigenlijk heb je al die spullen ook helemaal niet nodig. Misschien nog één ding toevoegen. Er circuleert een nieuwe term, de girl grip. Is een beweging van vrouwen die weigeren om nog een handtas mee te nemen. Want het is gedoe en het doet pijn na verloop van tijd en je zit er toch maar mee. En die houden gewoon alles in hun hand vast. De regel is, je neemt niet mee wat je niet in je hand kan klemmen. Alleen, je moet maar eens op Instagram onder hashtag thegirlgrip zoeken. Zo'n vrouw kan blijkbaar heel veel in haar twee handen klemmen.
2: Maar wat onzin.
1: Dat is een oplossing.
2: Ja, dat is het.

0: mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bell & Bo.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Zadeleer van de inspectie.
8: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
7: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond.
9: Gisteren begrepen dat van wie van Bargen die gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
7: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Breeg kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
10: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
7: De app heet Claro, dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
11: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Het waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
7: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
6: Dit is Joe

0: Het cijfer van de dag.
1: Ja, 2,4 kilo. Ik vind dat aan de lage kant. Maar het ligt niet alleen aan ons. Het ligt ook aan onze partners, zoals Linda.
2: Ik heb nog een handtas gekocht. En het was online. En als ik ze toe kreeg, dan zag ik eigenlijk van... Oei, ze is wat klein. En ik heb gezegd, schat... Uw spullen gaan er nu niet meer in.
3: Dat snap ik, want wij moeten toch ook altijd maar de portefeuille, de brillendoos van de partner bijhouden.
1: Ah, oké, okay, wacht, we hebben het gewogen. Jouw chacoschen, want jij komt met een hele karavaan aan chacoschen hier elke ochtend toe.
3: Ik kom hier echt als Mary Poppins aan, dat is wel waar.
1: De totale optelsom, maar wacht, even voor één gewogen.
4: Anke heeft drie tassen bij vandaag. Tas 1 is de eigenlijke handtas, de chacoche, zal ik zeggen. 1,80 kilo, dat valt
3: niks.
4: Mee, 1,8. Tas 2, daar zit jouw laptop en agenda in.
1: Ja,
4: en een
1: nogal
4: Red Bull,
1: spullen, ja.
4: Blijkbaar ook nog. 2,64 kilo.
3: Als mijn werk, rugzak.
4: En tas 3, dat is de zwaarste. Daar zit alle beauty dingen in.
3: Ja.
4: Omdat ze toch een natuurlijke schoonheid is. De haardroger, alle make-up en weet ik veel wat allemaal. 3,54 kilo.
1: In totaal maakt dat hoeveel, Sander?
4: Op 2 gram na 8 kilo.
1: Ja, 8 kilo! 8!
3: Ja, dit is ook mijn badkamer hier op het werk. Hè. Ik maak mij thuis niet klaar, ik doe dat op het werk.
1: En jij zegt dat alles wat erin zit ook nodig is. Ik heb nu een kleine greep gedaan.
3: In welke van de drie?
1: Uit het volledige postpakket. Ik bedoel, dit is het tiende van het postpakket dat je mee hebt. Daar zit een Hasselt smaak naar meer. Een plan van herfst in Hasselt zit daarin.
3: Ik weet graag wat er te doen is in mijn stad.
1: Een brief aan de buurtbewoners.

0: van de Rederijkstraat. Kennis van wonen, heilen, vastgoed.
1: Oei, die willen misschien als huis kopen.
0: Dat zit daar ook in. Ik zie dat je je factuur van de watergroep nog moet betalen. Want die zit ook ongeopend daarin.
1: Ja, dat moet ik nog eens openen.
0: Ja. Wat is dat hier? Rood retouche. Wat is dat hier? Wat is dat?
1: Om de grijze haren weg te sprayen.
0: De grijze uitgroei.
2: Het cijfer van de dag.

0: Ik wil even iets vertellen, vrienden. Vorige week heb ik verteld over Emma in de show. Emma is de dochter van een supergoeie vriendin van ons, van Sarah. En Sarah is ja, de vriendin, maar al heel lang, van een van mijn allerbeste vrienden, die ik al tientallen jaren, echt een Jan.
1: Jan.
0: Jij kent Jan ook. Jan is een supergoeie vriend. En hij had 7 maanden teruggestuurd dat Emma plotseling ziek was geworden. En dat bleek dan leukemie te zijn.
1: Ja.
0: En daar hebben ze tegen gevochten als... Ja, niet normaal.
1: Oh.
0: Als helden hebben ze daar tegen gevochten met het hele gezinnetje, met iedereen daar rond. Ook de partner van Emma. Emma was 21. Emma heeft heel veel chemo gekregen, heeft heel veel plasma nodig gehad en bloed en allemaal. En Emma heeft het uiteindelijk niet gehaald. Meisje van 21, je hebt de foto's gezien.
1: Ja, het was een,
0: ja,
1: een prachtig
0: vol leven,
1: meisje.
0: Vol enthousiast.
1: En een paar maanden tijd.
0: Ja, 7 maanden. Plotseling diagnose, 7 maanden later. En Sarah, dat is een hele... Ja, die is kapot van verdriet, maar dat is een fantastische madame. En ook heel sterk. En die heeft er een beetje... Ja, ze haalt er wel kracht uit. Je merkt, ze daar een missie van gemaakt om iedereen op te roepen om toch maar plasma te gaan geven. Bloed, ja, dat doen al heel veel mensen, maar plasma ook. Want Emma had op een bepaald moment elke dag dat alles nodig. En het heeft haar ultiem niet geholpen. Maar er zijn nog zoveel kinderen en volwassenen die in die situatie zitten. Nu, ze heeft die oproep gedaan. En weet je, ze zijn daar eigenlijk ondersteboven van hoeveel mensen daar gehoor aan geven. En zoveel mensen die ook met de hashtag voor Emma en zo, die dat aan het doen zijn. En dank je wel daarvoor dat je dat zo massaal aan het doen zijn. Ik zie dat het haar ergens helpt. Het haalt het verdriet niet weg. Maar Jan is ondertussen ook eens langs geweest bij mij. Dat is zo raar, hè. Als zo een kind van vrienden overlijdt. Je moet altijd een beetje zoeken. Moet ik ze al bellen? Moet ik ze niet bellen? Moet ik er langs gaan of niet gaan? Allemaal doen, hè. Als het niet uitkomt, dan zullen ze wel zeggen, oh, het gaat even niet. Dan gaan ze het wel zeggen. Maar ik merkte van het eerste telefoontje dat ik deed, dat dat goed was om te bellen, om te luisteren. En Jan is dus langs geweest op een avond, een paar dagen geleden. En dat was echt, wauw, was een hele mooie avond. Heel heftig, heel emotioneel. Want dat verdriet, en toch hebben we ook goed kunnen babbelen, ook eens over andere dingen gebabbeld, goed gelachen. Maar hij zei op een bepaald moment iets wat mij onwaarschijnlijk geraakt had, en ik had daar nog nooit over nagedacht. Hij zei, weet je Sven, dat er in onze... Ze zeggen soms, we hebben er geen woorden voor. Hè? Mm-hmm. We hebben voor het verdriet geen woorden. En hij zei, er bestaat geen woord in het Nederlands voor ouders die een kind verliezen. Of nu enige kind of niet, dat bestaat niet. Terwijl kinderen die hun ouders verliezen, wezen.
1: Ja.
0: Een vrouw die haar man verliest.
1: Weduwe.
0: Een man die zijn vrouw verliest.
1: Weduwnaar.
0: Exact. Ouders die een kind verliezen, bestaat geen woord voor. En Jan zei, dat is zo. En dat geeft ook aan dat verdriet, dat je kan het zelfs niet benoemen. En ik zei, maar zou dat eigenlijk in geen enkele taal bestaan? Dus we zijn dat daar met z'n tweeën gaan opzoeken. En dat is heel bijzonder wat er toen tevoorschijn kwam. Want het bestaat wel in oude talen. In het Sanskriet, in het Hebreeuws, in het Arabisch. Die hebben daar allemaal een specifiek woord voor. En in het Nederlands niet. En de reden daarvoor kan je ook opzoeken, want daar is over geschreven. De reden is dat er vroeger heel veel kindersterfte was. Dus het was geen specifieke situatie om een kind te verliezen. Dat was heel lang. En daarna, toen die kindersterfte weg was, was het een taboe en kon je er niet meer over praten. Maar het bijzondere, en dan dacht ik van wauw, er bestaat wel een woord voor in het Frans sinds een aantal jaar.
1: Ja?
0: Omdat ze daar in Frankrijk ook dat verlies voelden.
1: Ja.
0: En dat voelden dat ze daar het woord niet, dat ze daar iets moesten mee doen. En daar hebben ze een woord toen bedacht. En Jan zei, oh my god, dit raakt mij ongelooflijk, want dit is zo'n mooi woord. Een ouder die zijn kind verliest, is in het Frans een parange. En dat komt van parent, vader, moeder, ouder, parent en ange, omdat je kind een engel is geworden.
1: Oh.
0: En ik kijk graag weer.
1: Oh, ik ook.
0: Als ik hier, vertel.
1: Oh, dat is echt een heel mooi woord, want dat is waanzinnig. Ik had er nooit over nagedacht.
0: Dat niet bestaat, hè?
1: Ja, en terwijl je hebt dat nodig, want je wil erkenning hebben voor iets dat je geworden bent.
0: Ja, exact.
1: Je wilt dat kunnen benoemen.
0: Ja, en maar ik wou gewoon eens vertellen, ik wou gewoon eens delen met jullie, want er zijn nog mensen die daarvoor staan of in de familie of zo. En hij zei, ja, dat er geen woorden voor zijn is zo raar. En dat het wel in die oude talen bestaat, omdat ze dat verdriet wel herkenden en een naam wilden geven. En in het Frans nu ook parange. Van een mooi woord, ja.
1: Het is een heel, heel mooi woord. Ja, je wilt het natuurlijk nooit worden.
0: Nooit meemaken.
1: Maar
0: nooit
1: gewoon die erkenning. Ik denk dat er nu heel veel paranges die nu aan het luisteren zijn, misschien toch even zo naar boven kijken en denken van, ah ja, ik ben dat ook, een parange.
0: Kijk, je zit in de ochtendspit, sorry. Misschien, maar ik wou het gewoon eens vertellen.

0: triest, het is heel triestig, maar ja, het bestaat wel in andere talen en niet in het Nederlands.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Chris stuurt ook van, en nu een oproep voor een mooi Nederlands woord voor parange.
0: Ja.
1: Er komen eigenlijk heel veel suggesties binnen van ouders. Heel veel mensen sturen sterrenouder,
0: ja,
1: want je hebt sterrenkindjes, sterrenouders. En Len zegt, woord van het jaar, stuur het nu al door naar Vandalen alsjeblieft. Engelouder.
0: Ja, engelouder vind ik ook wel een het is een beetje hetzelfde als parange.
1: Ouder, engel, engelouder.
0: Parange is een beetje hetzelfde als engelouder.
1: Enfin, ik vind het allemaal mooi. Het feit dat je gewoon u erin kunt herkennen, geeft wel troost, denk ik.
2: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien.
5: Kom, wees eerlijk, je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
2: Nu ook in je Maxizo winkel.
6: Hallo!
2: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Sleep Life.
8: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kijtwaybank.be.
11: De Mistje Dutchess van Connections.
12: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
13: Doe me, gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
15: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Sven en Anke.

0: baas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Joe 80.

0: van de week.
1: Ach jongens, vandaag mag ik iets doen in de take van de week. Dat ik de voorbije 11 jaar al meerdere keren heb willen doen. Ik geef dat schrift toe. Sven Burge.
2: Voor mij Burge.
1: Ja, soms heb je wel een collega van wie je denkt... Oh,
2: en ben ik dan die collega?
1: Dus even de keel toepitsen. Uiteraard mag je dat niet doen. Daar zijn we mee opgevoed. Dat is niet netjes. Maar in de volgende scène mag ik het wel doen. Kan ik eindelijk al die opgekropte frustraties van de voorbije 11 jaar botvieren. Maar daarna moet je denken, Sven, beginnen we terug met een nieuwe start. Hè? Een nieuwe lei. Dan ga ik u nog veel liever zien dan dat ik nu doe. En jij kan, lieve luisteraar, 10 cinematickets winnen of een abonnement op streams. Zeker nu het herfst is, is dat heel fijn. Want daar staan zoveel goede series op die je in één keer kan bingen, nog voor ze op televisie komen. Dus als je het juiste antwoord weet, gaat het wel herkennen. Stuur het door via de Joe-app. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
3: Joe.
0: De take van de week.
2: Jij zet u zelf niet.
4: Hoe zou dat komen, denkt hij?
2: Jij hebt gedronken.
4: Ja, ik heb gedronken. En dat is uw schuld, klote wijf. Dat is uw schuld dat mijn Dimmy weg is. En dat Pierrot zijn eigen moeder heeft buitengezet. Allemaal om mij te kwetsen.
2: Dat is niet waar, Rita.
4: Wat wil je nog dat ik doe, hè? Dat ik mij ophang.
2: Maar waar haalde jij dat toch allemaal? In godsnaam.
4: Al u eens iets zeggen, hè. Doe met die een brand, hè. Ik heb er spijt van dat ik Giro niet heb doodgeschoten. Want dan had hij niet kunnen redden. Uit dat vuur. En dan was ik voor altijd van u vanaf.
2: Dus eigenlijk wil jij zeggen dat jij ons wou vermoorden.
4: Giro niet, hè. Maar u wel. Jij zet een nagel op een doodskist, hè.
2: Maar wat maakte jij jezelf allemaal wijs, Rita?
4: Jij maakt de mensen van alles wijs. En mijn familie, die kon ik al zo graag zien. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Dat gaat nooit meer gebeuren.

0: De take van de week.
1: Laat uw nek eens goed in beeld zien, Sven. Safa wel, hè. Ik heb dat geacteerd. Ik heb niet helemaal mijn vingers echt goed doorgedrukt.
2: Maar ik vond mij toch aangevallen, hoor, eerlijk gezegd.
1: Maar ik vind dat jij een zeer goede Marie-Rose was. Ja, Mario stuurt het ook. Hoe goed was hij als Marie-Rose? Dana je uit Genk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat hebben wij nagespeeld, Danae?
3: De iconische Zwarte Rita uit Familie.
1: Ja. Zal wel zijn. Heel goed.
2: En je bent ook een heel goed zat wijf, om eerlijk te zijn. Ja, dat doet je ook heel goed.
1: Ja, vond je het een goede Zwarte Rita, Danae?
3: Ja, beter dan het origineel van de persoonlijk.
2: Compliment, compliment.
1: Want ben je, kijk je naar Familie?
3: Nee, dat is niet zo mijn ding, maar zoals ik al zei, iconische scène, dus ik denk dat iedereen het wel herkent.
1: Van jong tot oud ken je dat, hè? Dat is echt een scène, ook al kijk je niet, iedereen kent de scène dat Rita als een gekkin op Marie-Rose vliegt en haar handen in de nek zet. Trouwens, er is ook beeld van, hè? Je kan nu de take van de week ook,
2: dat is al online,
1: ik ging zeggen, bewonderen, maar ik gebruik bewonderen en aanhalingstekens.
2: Ja, maar geef eens een hartje alsjeblieft voor hoe ze mij aanvalt, want zij doet dat dan ook vol overtuiging.
1: Ik mocht het eerst.
2: Mijn keel dicht
1: gekeken, jij zo doet dat wel. Ik zeg, het is ook verbeeld, hè, Sven. Ja, dus, ik heb wel echt gedaan.
3: Dan noemen ze method acting.
2: Ja, dat noemen ze method acting.
1: Exact.
2: Ik voel me nooit goed van, eerlijk gezegd. Ja.
1: Zeg, dan heb je nog twee heel belangrijke vragen. Wat wil je? Een abonnement op streams of 10 filmtickets?
3: Doe toch maar het abonnementje.
1: Dat is heel fijn. Zeker nu de herfstopkomst is.
3: Ja, inderdaad.
1: Ook nog veel belangrijker. Chips of popcorn?
3: Doe maar de chip.
2: Oké.
1: Wij zouden een beetje kunnen zijn.
2: Dag
1: dan.

0: superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sateleer van het departement Zorg.
9: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe dat ze de kinderen moeten evacueren.
8: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt almaar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar. Omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband. En het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
10: Gisteren hebben we begrepen dat van wie van buiten die kwijt zit, ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
8: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
7: Dit is Joe.

0: als je thuis kwam en je zei, ja, maar de juffrouw heeft mij een lap rond mijn oren gegeven. Bij wijze van spreken.
1: Ja, exact.
0: Nu,
1: ja.
0: Hè, staan ze daar, hè, de ouders. Dus het is een hele omkering gekomen in de samenleving. Maar dat is niet slecht ook, denk ik, soms.
1: Nee, ik ga nu echt niks zeggen, want ik ga het toch vastrijden.
0: Eigenlijk weten wij daar niks van, in de zin van, wij zijn geen psychologen, wij kennen die cijfers niet.
1: Nee, maar ik denk dat het zoals,
0: je hebt jonge mensen die snowflakes zijn, waarvan je denkt, Jesus.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook oude mensen die een potje kunnen neuzen.
1: Ja, maar oké.
0: Ik denk dat dat gewoon van alle dag is.
1: Alle leeftijden. Ik kan het niet laten. Toch mijn ouderwetse zelf even... ik kan het niet tegenhouden. Die toch zegt, ik denk dat het ook spijtig is dat ze minder weerbaar zijn. Sorry, hè.
2: Show 80s en 90s.

0: proeftrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Zeg, ik wil nog even één ding. We hadden het er net over mentale weerbaarheid die minder zou zijn bij jongere werknemers, vinden de 55-plussers. En nu ga jij misschien zeggen, beste luisteraar, die Ornelis, ook een doetje. Ik heb het altijd geweten. Sorry, maar ik kom ook op voor mijn mentale veiligheid.
1: Oei.
0: En ik ben heel blij dat het nu eindelijk op beeld is vastgelegd, beste luisteraar. Maar ik zou ook echt nu één oproep willen doen. Steun mij in mijn strijd tegen dat onmens aan de overkant van de tafel.
1: Oh.
0: Kijk eens even naar
1: Snowflake.
0: Kijk eens even naar de Instagram van Joe, alstublieft. En ja, Anke, ja, ze heeft het nog gedeeld ook. Ja, zo fier is ze erop.
1: Ja.
0: En kijk eens naar die van mij. Je kan het eigenlijk op alle drie, kan je hetzelfde filmpje zien. Namelijk de behind the scenes van onze take van de week die we drie kwartier geleden hebben uitgezonden. En daar zie je hoe gruwelijk ik door Anke Bukkings mishandeld word.
1: Het mag eens andersom zijn. De vrouw mag de man ook eens aanpakken.
0: Bijna vermoord ben geworden. Terwijl ik gewoon ook maar mijn job probeer uit te oefenen.
1: Ja.
0: Dus geef even een teken van leven. Kijk daarnaar. Zet daar een hartje om mij te steunen in deze moeilijke periode waarin ik ondertussen al 11 jaar verkeer in deze rotstudio.
1: Nee.
0: Dus geef dat een hartje. En ik ben blij dat het nu echt...

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Wat is dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1...
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Ja, dat is loesje.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Joe, 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek. Ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
2: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
1: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van dit jaar. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Ze kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Joehoe.
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Pearl.
2: Voorwaarden op pearl.be.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
13: Op en top professioneel, met de pro van...
14: Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oh.
1: Oei.
4: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
4: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Patsers for life!
5: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
11: Hallo.
10: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
14: Xina,
13: ja aan je dromen.
15: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.
19: Dit is Joe.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VSI2 Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. In onze technologie sector sneuvelen door AI dan toch amper jobs. Nog maar 80 à 100 dit jaar. Blijkt uit cijfers van sectorfederatie Agoria in de Morgen. Jobs worden wel anders ingevuld. Directeur Jolies Demelie van Agoria ziet de voordelen.
7: Dankzij artificiële intelligentie krijgen werknemers heel duidelijke werkinstructies. Maar ook zorgt het ervoor dat lijnen veel meer automatisch kunnen gaan verlopen. Dat verandert natuurlijk ook de rol van de werknemer in de fabriek. Maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
6: Agoria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. Een Gelijke Kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Kovnas, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Kovnas preventief geschorst en er loopt een onderzoek. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
5: Dit is Joe.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
2: Hoe mag dit steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton.
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo. Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
0: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut, met de pro van
2: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be. En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Go Yellow!
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
8: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.
10: Dit is Joe 80s and 90s.
11: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mannekes,
3: Pompie.
2: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
2: En wel, kies het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
10: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
9: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
11: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
9: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steyne stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
12: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
9: Steyne is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Steyne blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijsten. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de kanon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
8: Dit is Joe

0: superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij het toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
1: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. Proximus presenteert...
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Ja. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is Loesje.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
12: Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Nog voor jij kan denken...
14: Ik heb gelijk geen energie.
13: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
15: Oh, mijn rug zit vast.
13: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
14: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
13: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
17: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
20: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
21: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
20: Imos Koopman!
22: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
23: Xina.
22: Info in je winkel of op xina.be.

0: Thailand.
1: Oh, echt zalig. Veel gezien. Oh.
0: Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
1: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
0: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
1: Ook gemist.
0: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
1: Je toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
0: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met de travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
11: Alles is op.
10: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
11: Oké,
10: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
8: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
7: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
9: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
7: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsde in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
10: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
7: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsde is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden. Dit is

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Joehoe.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Amai, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. It's a
5: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Joe 80.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Mannekes,
2: Pompie.
1: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Yo, ik ben Adil Alarbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Yellow. Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Oei, dat moet ik rap zijn.
12: Info op telenet.be.
14: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
15: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
16: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
17: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
16: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
18: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
17: Ja, ik bel rap de makelaar.
16: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Show 80s and 90s.
1: I'm a Vardic.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS-Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
7: Een goede middag. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal €2,06. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna €2,26. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari van hun directie niet meer mogen thuiswerken. Nu moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
8: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen. Om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens. Om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens. Omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft. Want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
7: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De vakbonden vragen overleg met de directie. Zo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van €1 miljoen. Dat zegt Vlaams minister Jo Broens. Zo is dus een van de organisaties die steun verliest, doordat de Vlaamse regering in totaal €500 miljoen subsidie schrapt tegen 2029. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden.
6: Dit is Joe 80s.

0: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
6: Ah, poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kat.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
7: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
6: Ach.
7: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht.
10: Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
16: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Joe eet

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
4: Amai, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus. Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: deals bij Kruidvat. Die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nog voor je kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
6: Een goedemiddag. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
7: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
6: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
8: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
6: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En het blijft ook zo dit weekend zonnig en 20 graden.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
4: It's a sun web holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Dit is Joe 80s en 90s.

0: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
1: Oh.
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
1: Ik heb er al direct 2 nodig.
2: Oh, ik heb 20.
1: Dacht het wel.
0: En wel, het is het moment.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee?
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Dag manneke.
8: Hey.
7: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
8: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
7: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
8: Ook landbouwer.
7: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
8: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
7: Ja, slim.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Hoe mag die steak gebakken zijn?
11: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
11: Bleu.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Oh nee, dat is tegen een auto van Pauline. Wat nu?
13: Bel erop onze makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
16: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
18: Xina.
17: Xina. Ja aan je dromen.
19: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
20: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
21: Joe 80s and 90s.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
7: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
6: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienciano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht, de vleeschouwer van Cienciano.
8: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
6: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.
5: Dit is Joe 80.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Proximus presenteert...
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Die staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Ja, dat is loesje.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes en zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
4: Was dat alles, meneer?
5: Geef mij ook nog één.
4: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op te eten?
5: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
7: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
13: Dit is...

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
2: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
1: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
3: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
1: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef die op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
4: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
1: Leandro Trossard en doelman Mike Benders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easy Lease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee!
7: Oei, wat is er?
8: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
7: Oei.
8: Ja, wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Bell & Bo.
13: It's a sunweb holiday.
14: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: Joe 80's en

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Discamania, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
11: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...

0: aanmaken. Dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+ gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koppelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
6: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
5: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van het Rosbeijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
7: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
5: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: au Magnistic Magazine.
1: Je bac bleu, dat is zelf een signaal ook, hè? Nee, enfin, ja, zo zei ze, was ze zeggen, hè?
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
3: De mistje datjes van Connections.
4: Oh my god, ik ben net terug van New York.
5: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
4: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
4: Nee, ook gemist.
5: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
4: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
5: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
2: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

0: lig je dan? In bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
1: Oei.
2: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
8: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100%. Met de pro van...
13: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
16: Dit is Joe E.

0: 1 plus 1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. In de Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt Lieve Crespeels van het parket.
3: Gezien de omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verkeert het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
2: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koppelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
4: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
2: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
1: Dit is Joe.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Pompi.
1: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Wow.
1: Mails Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de deze.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
10: Panzers for Life!
9: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
13: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
14: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De jury van het assiseproces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Aneel heeft dat proces gevolgd.
2: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
1: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuis.

0: Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Lekker, echt lekker. Joe 80s and

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
0: Wat is dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe.

0: heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één...
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be. Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK Korte Baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Lantis. Laura Stuik.
2: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afritdeuren blijven ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
1: Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Envaux haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florine Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. Krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-doom. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laura Struik.
2: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open. Maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
1: Krista Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe 80s en 90s.